Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Oh.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek.

0: klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelegen zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Arodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit ontvloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil.

0: Rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen, die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Oh.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bon naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen een uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. 7 caravans zijn vanochtend vroeg verwoest bij een brand op caravanpark Het Landje in het westelijk havengebied in Amsterdam, waarbij dikke rookwolken tot in de wijde omtrek zichtbaar waren. Het terrein waar zo'n 40 stadsnomaden wonen werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti, ronde teksten en een doodshoofd. De politie heeft het monument afgezet met politielint. Het tijdstip en de achtergrond van de actie zijn nog onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog, met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden, bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Omroep.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen, broers, zussen, jongens en meisjes. U hier aanwezig of luisterend naar de uitzending via de radio of via YouTube. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de Doopsgezinde Gemeente in Oudorp, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ook als u hier op vakantie bent, hopen we dat u zich hier thuis zult voelen. Van harte welkom, broer Stortenbeker. We zien uit naar wat u met ons wilt delen. Vanavond gaat dominee Kruger voor en hebben we speciaal bezoek vanuit Indonesië. We tonen ons medeleven voor de familie Oerlemans, waar afgelopen week John zijn moeder is overleden. Vanaf deze plaats wensen wij hen sterkte. De collecte is bestemd voor de onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk bij de uitgang worden gehouden. U kunt ook gebruik maken van de QR-code die terug te vinden is op de weekbrief. Alle kinderen, dus ook de kinderen die hier voor het eerst zijn, van groep 1 tot en met 8, mogen na het zingen van het kinderlied meegaan naar de kinderdienst. Voor de zegen zullen zij weer terugkomen in de kerk. Na de dienst drinken we met elkaar koffie in de ontmoetingsruimte. En voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. Als aanvangslied zingen we Psalm 119. Ik verzoek u, als dit mogelijk is, dit staande te doen. Ik wens u een gezegende dienst.

Ons hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen, 257. Halleluja, eeuwig dank en eer.

We gaan met elkaar een lied zingen, een kinderlied. En na het lied gaan de kinderen ook naar de zonderschool, naar de kinderdienst. Kijk, we gaan gelijk op de piano verder.

Nou, we bidden ook maar voor de leidsters die met de kinderen zijn, dat ze ook een gezegende dienst met elkaar hebben. We hebben net een prachtig mooi lied gezongen. Het heet een kinderlied, maar ik hoop dat het ook een klein beetje uzelf hebt aangetrokken. Ik vind vaak de kinderlieden zeggen soms meer dan de zogenaamde volwassen liederen. Maar zo mooi dat refrein van A tot Z. U bent de hoogste Heer. En die laatste zin. U bent het einde voor mij. Misschien dat als we nu een beetje in vakantiestemming zitten. Ik weet niet of u al geweest bent of nog gaat. Of thuis bent. Maar is er toch een beetje andere sfeer in een periode. Maar wat zou het mooi zijn dat als we in die sfeer van rust ook eens tot bezinning komen en ons misschien even afvragen, u bent het einde voor mij. En wat betekent dat dan voor mij in dit leven vandaag aan de dag? Dat is ook een onderwerp waar we vanmorgen eigenlijk over bezig zijn. Dat is over waardevol. Hoe ervaar je jezelf eigenlijk? Wie ben je? Oh ja, we gaan van dag tot dag gewoon, het leven gaat gewoon door, hè? Het is opstaan, bezig zijn en al je dingen doen die je gedacht had om te doen. En nou, dan is het weer avond en we gaan weer naar bed en de dag is voorbij. Althans, zo vergaat het mij wel. Het gaat allemaal zo snel. En er gebeurt zoveel. En er komen zoveel indrukken op ons af. He, als we alleen al denken aan al die enorme bosbranden. Dat geweldige vuur, dat vernietigende vuur. Maar hoe staan wij? Waar staan we? Hoe denken we? Hoe beleven we? En is God echt het einde voor mij? Misschien is het goed om ook daar zo in deze vakantieperiode eens bij stil te staan. En je ook eens af te vragen, ook naar aanleiding van het woord van morgen, hoe waardevol ben ik eigenlijk? En durf je jezelf ook waardevol te noemen? Een belangrijk onderwerp om met elkaar bezig te zijn. We gaan met elkaar nog een lied zingen, opwekking 2:45. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon.

Laten we bidden met elkaar. Heere God, deze morgen, dank u allereerst, Heere, dat we hier zo met elkaar aanwezig mogen zijn rondom uw woord. Heer, en ook alle die met ons meeluisteren of later luisteren, dank u wel dat u ook met hen bent. Heere, dank uw woord, Heere, is de waarheid en uw woord willen we uit leven en willen we ook overdenken. Heer, om meer en meer te begrijpen van wie u bent en wat dat ook betekent voor ons leven. Heer, dank u wel dat u hier deze morgen ook in ons binnen bent. Dank u wel dat u ons helpt in het luisteren en het overdenken van het woord. Heer, en dat u ook met mij bent, Heer, in het spreken over het woord. Heer, dank u wel. Van uw Heilige Geest is alles afhankelijk. En dat willen we ook deze morgen beleiden. Heer, dank u wel voor uw goedheid en voor uw trouw. Voor de zegen die we iedere keer weer opnieuw mogen ervaren, Heer, en mogen meemaken. Ook al zijn er soms hele moeilijke dingen die passeren in het leven, die we ontmoeten en waar we eigenlijk ook niet om gevraagd hebben, en wat gewoon ons overkomt. Heer, dank u wel dat we dan ook mogen weten, u bent nabij. Zo nabij. Altijd weer opnieuw. Dank u wel dat u zo ook in deze morgen in ons midden bent. En ook zo met de kinderen en met de leidsters die daar zo in hun groepen zijn. Heren, dank u wel dat ook daar uw woord mag klinken. Heren, dat de kinderen zich ook mogen verheugen in wie u bent. En meer van u mogen leren. Heer, laat het alles zijn deze morgen. Tot eer van uw naam en tot de opbouw van uw koninkrijk. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen. Uit Spreuken 4, vanaf vers 20. En ik lees het uit de NBV-vertaling. Daar staat in Spreuken 4, vanaf vers 20. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden en geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond en laat geen bedrog over je lippen komen. En je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien. Nooit je ogen hoeven neerslaan. Weet welke weg je wilt inslaan. Dan loop je met vaste tred. Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad. Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht een aandachtig oor. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar nog een lied zingen, 326. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord.

Vandaag wil ik met u stilstaan met iets wat eigenlijk van heel groot belang is. We hebben gelezen uit de Bijbel over woorden die voor heel veel mensen hun leven gevormd hebben en ook totaal veranderd hebben. Weet je, woorden die we spreken, die kunnen ons leiden, maar ook misleiden. Maar ook ons kunnen beschermen en zelfs, zoals we gelezen hebben, kunnen genezen als een medicijn. Het is belangrijk om je oren open te houden voor dit woord van de Bijbel. Het is een levensles die ook in mijn leven heb mogen leren en die ik dan ook graag wil doorgeven. Er is kracht in woorden. Woorden zijn niet slechts geluiden die we maken. Nee, woorden zijn de bouwstenen van onze communicatie, maar ook de basis van onze gedachten en ook van de relaties die we hebben en eigenlijk ons totale leven. Ik weet niet of dat u er wel eens over nagedacht hebt, maar zoals we spreken, zo is ook ons leven. Zo ziet ons leven er ook uit. Als de Bijbel zegt, ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden en sterken heel het lichaam als een medicijn, dan bedoelt de Bijbel, en het is dus God, dat die woorden die we horen en spreken ons leven dus beïnvloeden en tevens eigenlijk ook onze geestelijke positie bepalen. Ze kunnen ons opbouwen, afbreken, inspireren of zelfs ontmoedigen. Denk maar eens na over de woorden die je dagelijks hoort. Ik sprak laatst een jonge man, net even in de 20, en hij was opgegroeid, laten we in ieder geval zeggen, in een wat roerig gezin. En we kwamen zo te praat over wat hij allemaal had meegemaakt. En weet je wat zo bijzonder was? In een no time vertelde hij allerlei dingen die zijn vader had uitgesproken toen hij op school zat in het voortgezet onderwijs. Zo van, stommeling, doe er nou eens een keer wat aan. Hé, sukkel, straks blijf je zitten. En toen hij bleef zitten, zie nou, stommeling, wie ben je nou eigenlijk? Hoe denk je nou? En wat wil je nou eigenlijk in het leven? Er komt geen bal van jouw leven terecht. Nou spreek ik nog maar de voorzichtige woorden die gesproken waren, want ze gingen nog wel iets dieper. Woorden die impact gehad hadden op zijn hele denken en functioneren. Maar geloof nou maar niet dat het zijn inspanning op school had verbeterd. Nee, hij was er zwaar door ontmoedigd en gooide er nog meer met zijn pet naar. En wat eigenlijk cumulatief ook al de woorden van thuis deden toenemen. Woorden, positief of negatief. Zelfs in een moeilijke situatie kun je ook nog best positieve woorden spreken. Je hoeft je niet te laten gaan in je emoties. Bouwen woorden ons op of trekken ze ons naar beneden? Weet je, het is essentieel om te beseffen dat de woorden die we tot ons nemen, dus eigenlijk de woorden die we geloven, een directe impact hebben op ons totale welzijn. Ze zijn als zeg maar de zaden van geloof van of de duisternis of van geloof in de God die we planten in de tuin van ons hart.
Wanneer we goede, positieve woorden spreken of ontvangen, laten we die zaden groeien en bloeien. En ik zeg ontvangen, weet u, er was iemand die mij vertelde dat hij na 20 jaar van iemand had gehoord van wat ziet u er goed uit en u bent zeker op vakantie, want u lacht zo vriendelijk. Hij zei, dat had ik in 20 jaar nog van niemand iets daarvan gehoord. En dat raakte hem. En toen vroeg ik hem, en wat heb je met die woorden gedaan? Ja, eigenlijk niks. Ik zeg, heb je ze ontvangen? Weet je, want dan worden ze van jou. Je kan daar ook heel duidelijk op zeggen, oh, dankjewel. Die neem ik voor mij. Heel vriendelijk bedankt. Ontvang je woorden. Vooral ook de positieve woorden. En spreek je daar dan over. Maar weet je, als er negatieve woorden gesproken worden en we die dan ook ontvangen, weet je, dan kunnen we terechtkomen in een woestijn van twijfels en zelfs van angsten. Omdat we ons richten eigenlijk dan naar de duisternis. De Bijbel zegt, woorden zijn ten leven of ten dode. Spreuken 18, vers 20 zegt, van de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden. Hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen. Dood en leven zijn in het geweld der tong. En een ieder die ze lief heeft, zal haar vrucht eten. Zal haar vrucht eten.

Woorden die gesproken zijn, die gaan naar iemand en worden ontvangen. En weet je wat je ook mag realiseren? Dat woorden die je gesproken hebt, kun je wel op een zeker moment van zeggen sorry. Maar het is aan die ander waar je die woorden naar hebt gesproken, van wat die ermee doet en wat er gebeurt in zijn of haar leven. Daar heb je geen macht of autoriteit meer over. Zo woorden die we gesproken hebben, eindigt daarna en doet zijn werk verder in onze omgeving en in onszelf. De Bijbel spreekt over woorden van leven en genezing. Spreuken 4 zegt, mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Sterken heel het lichaam als een medicijn. Weet je, dat is zo'n krachtige uitspraak. Dus woorden kunnen letterlijk leven geven. En dat komt omdat we dan voor de woorden ons openstellen, eigenlijk voor de zegen van God die eraan verbonden is. Of andersom, als we verkeerde woorden ontvangen, dat we onderdrukking beleven van de duisternis. Het is maar net waar we ons naartoe richten. Zonder dat we ons daar soms gewoon van bewust zijn. Maar het mooie is, de Bijbel spreekt ook over verlossing. Door de woorden die ons gevangen hebben genomen opnieuw uit te spreken naar God en ze te belijden als zonde, kunnen we ons daarvan losmaken en komt er genezing van de emotionele pijn en het bevrijdt ons van de ketenen van ons verleden en geeft ons opnieuw de kracht om vooruit te kijken. Soms zeggen mensen, is het dan zo eenvoudig om je los te maken van woorden? Ja, dat is de kracht van het evangelie. Dat is de kracht die werkt in ons als we doen wat God ons zegt te doen. Het is zo belangrijk om niet alleen te luisteren naar goede woorden, maar ook zelf goede woorden uit te spreken. Positieve woorden. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar anderen. De Heer Jezus deed dat eigenlijk ook, hè? Hij leefde in de relatie met zijn Vader. En de Heer Jezus deed alleen wat hij de Vader zag doen, zegt de Bijbel. Ook hij leefde in afhankelijkheid van God en kon ondanks alle tegenstand en alle negatieve dingen die op hem afkwamen, volhouden en blijven geloven in zijn bestemming. Hij hield de verkeerde dingen buiten zijn leven. Weet je, als wij in relatie met God leven, dan is het belangrijk om te gaan leren kijken naar onze situatie en zoals God onze situatie ziet. De dingen zullen dan in ons leven heel anders zijn. En de uitkomst daarvan is bijna niet te geloven als we naar onze eigen mogelijkheden kijken of dingen die we over onszelf spreken die we als voor mogelijk houden. Want als we met God samen dat beleven, gaat het ver boven ons kunnen en denken uit. Ik zie zo'n voorbeeld ook in de Bijbel. Thomas. U weet, die discipel van Jezus. Hij had de kruisiging en de dood van de Heer Jezus nog op zijn netvlies staan. Hij had het toen maar zelf allemaal gezien. En hij kon dan ook niet geloven dat Jezus was opgestaan. En hij zei dat ook. En het gevolg van zijn woorden was dat hij teleurgesteld was en eigenlijk leefde in diep ongeloof. En hij sprak dan ook de woorden, ik wil het bewijs zien om te kunnen geloven dat hij is opgestaan. Wat kunnen we eigenlijk hieruit leren? Weet je, we moeten ons hart leren bewaken. De Bijbel zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven, hebben we gelezen.

Weet je, ons hart is de kern van wie we zijn. Het is de plek waar onze gedachten, onze gevoelens en onze overtuigingen samenkomen. En wat we in ons hart toelaten, bepaalt hoe we onszelf ervaren en onze visie is en hoe we de wereld om ons heen zien. Het is belangrijk om te zorgen dat je hart eigenlijk vrij blijft van negativiteit, van haat, wrok en ongeloof. En dat betekent dat je actief moet kiezen wat je in je hart toelaat. Laat je niet beïnvloeden door de negativiteit van anderen. Want als je dat doet, verlies jij de krachtige waarde die je door God is toegekend. Kies ervoor om liefde, vreugde en hoop in je hart te laten groeien. Dit zal er niet alleen je eigen leven tot zegen brengen, maar ook de levens van de mensen om je heen, omdat ze door jou iets zullen zien van Gods liefde. De kracht van de tong. We hebben gelezen: neem nooit leugens in de mond. Laat geen bedrog over je lippen komen. Onze woorden en de woorden van anderen die naar ons gesproken worden, hebben kracht om te bouwen of te vernietigen. Het is zo gemakkelijk om in die val te trappen van roddelen, klagen, liegen, negatief te denken over jezelf en in strijd te gaan van wat anderen zeggen. Deze woorden kunnen schade toebrengen. Niet alleen aan anderen, maar juist ook aan onszelf. Wanneer we negatieve dingen zeggen, creëren we een negatieve omgeving van duisternis in onszelf. Maar wanneer we kiezen voor oprechte, bemoedigende en liefdevolle woorden, creëren we een positieve sfeer waarin God onszelf en iedereen om ons heen kan zegenen. Wees dus voorzichtig met wat we zeggen. Vastberadenheid spreekt de Bijbel over. Laat uw ogen voorwaarts blikken en uw oog recht uit zijn. Weet welke weg je wilt inslaan, dan loop je met vaste tred. Dat is de oproep tot vastberadenheid. In de wereld waar zoveel afleidingen en verleidingen en vervelende, serieuze zaken, is het gemakkelijk om af te dwalen van wat goed en juist is. En het is belangrijk om gefocust te blijven op wat werkelijke waarde heeft en te blijven zien hoe waardevol je bent. En wat zijn onze doelen en onze waarden? Jeremia 5, daar staat een heel belangrijk, in Jeremia 1 vers 5 staat een heel belangrijk vers. Daar staat waar God spreekt tot Jeremia: voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Weet je, als we dit lezen, dan herinnert ons eraan dat we allemaal eigenlijk een unieke waarde en eigenlijk een unieke roeping hebben. God heeft onszelf gepland, omdat hij een bedoeling heeft met je leven. En soms kun je daar allerlei vragen over hebben. Ik heb wel eens iemand gehad die met heel veel problemen in het gezin was opgegroeid en heel veel mishandeling. En toen zei hij: als God dan mij gepland heeft, waarom dan in zo'n rotgezin? Hele diepe vragen. Hele diepe pijn. Maar weet je, al is dat zo, de ouders zijn inderdaad verantwoordelijk gesteld, ook door God, om het goede te doen. Maar als dat niet zo geweest is, weet je, al die pijn en die ellende, en dat zeg ik niet goedkoop, maar door het bloed van de Heer Jezus Christus kan God al die pijn en al dat verdriet aanraken en genezen. Hij zorgt voor herstel. Dat is eigenlijk het wonder van het kruis van Golgotha en de overwinning door de Heer Jezus Christus. Dat is niet goedkoop. Maar het is wel het woord van verandering. En wat ik hem ook gezegd heb: alle verdriet en pijn kan bij jou stoppen.
voordat je het weer overdraagt naar jouw nageslacht. Efeze 1, vers 4 zegt, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan en vol liefde. Heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken door zijn geliefde Zoon. Weet u, mevrouw en ik werken in een pastoraal centrum. En wij mogen heel veel mensen helpen die eigenlijk vol twijfel zitten en eigenlijk vaak ook niet meer weten van hoe te leven. Vaak hebben ze alle waardigheid verloren en beleefden ze dat ze niet meer van waarde waren. Er waren problemen geweest die niet meer te overzien waren. Of er was geweld geweest tussen vader en moeder. Of er was altijd ruzie of spanning. Of er was een drank- of drugsprobleem wat het gehele gezin beheerste. Of er was misbruik geweest. Of je kunt iemand niet meer vertrouwen door de problemen thuis en de echtscheiding van je vader of je moeder. Want als die het al niet meer kunnen, hoe moet ik het dan kunnen? En je werd gevraagd om te kiezen voor je vader of je moeder. En in feite was je toen helemaal alleen en moest je het allemaal alleen maar zelf uitzoeken. Of je werd gepest en afgewezen door je broers of op school of door de dingen. Kun je allerlei belangrijke dingen van het leven zomaar kwijtgeraakt zijn. Zelfs zover dat je eigenlijk vindt dat je niet belangrijk bent en van geen enkele waarde bent en dat je eigenlijk liever had dat je niet had bestaan. En dan is daar dat grote contrast dat God zegt in de Bijbel, in Spreuken 3. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig. En wat ik zo vaak hoor, ook in de gesprekken. Ja maar, ja maar, ja maar, ja maar, het is toch waarheid? De Bijbel zegt, wees niet eigenzinnig. Maar heb ontzag voor de Heer. En ga het kwaad uit de weg. En Hij zal je sterken als een medicijn. En het verkwikt je lichaam. Weet je, dit benadrukt zo het belang van vertrouwen op God in alle aspecten van ons leven. En vooral, overleg al je plannen, ook je vakantieplannen, met Hem. Praat dus met Hem over alles wat je doet of van plan bent om te doen. Maar ook wat er allemaal is misgegaan. Dan zal Hij je op een weg leiden waarin je waardevol kan en mag zijn. Filippenzen 4 roept ons op om te vertrouwen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Weet je, het moedigt ons hier aan om ons geen zorgen te maken, maar alles door gebed en smeking onze verlangens aan God bekend te maken. In de basisbijbel staat het dan zo, dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen. Weet je, en de Bijbel zegt ook dat we geliefd zijn. De Heere God spreekt zo duidelijk uit, ook in de Romeinenbrief, hoe dat we geliefd hebben, geliefd zijn. En dat ook geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Weet je, de enige die dat kan, is wij zelf. Maar niemand om ons heen kan ons losmaken van de liefde van God.
En dat mogen we ons bewust zijn. En daarom roept de Bijbel ons ook zo nadrukkelijk op van vertrouw op mij, zie op mij. Jeremia was op deze wereld met een doel. En er staat dan ook in Jeremia 29, want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende, want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Weet je, niet alleen voor Jeremia was dat zo, maar hier zo staat het in de volle breedte, ook voor ons. God heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Daarom zegt Psalm 37, blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van Hem. Dan zal Hij je geven wat je van Hem vraagt. Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Wanneer we ons vertrouwen in God stellen, kunnen we vreugde en vervulling vinden die we zo nodig hebben. En door deze woorden en deze principes te overdenken en ze in ons hart in te sluiten, kan het niet anders dan dat we ons realiseren dat we waardevol zijn, dat we zinvol bestaan hebben en belangrijk zijn in dit leven. En dat we gelukkig kunnen zijn door ons vertrouwen in God te stellen. En dat we altijd daarmee dan ook geliefd zullen zijn. Als we ons daarnaar uitstrekken, zal er genezing zijn voor al die woorden die zijn ontstaan in ons leven. En het zal duidelijk worden dat er een weg terug is van al die woorden waarmee we onszelf gevangen hebben genomen of gevangen genomen zijn. En waarom? Omdat het woord van God betrouwbaar is. De Bijbel is niet een mooi boek waar mooie verhalen in staan die niet meer van toepassing zouden zijn voor deze tijd. Nee, de Bijbel is een heel praktisch leerboek voor het leven van nu, van vandaag. En als je dat niet meer ziet of beleeft, weet je, dan is het belangrijk dat je geholpen wordt en tot nieuwe keuzes gaat komen. Weet je, we hebben in ons leven, zoals u weet, hebben we jarenlang, heb ik 40 jaar lang in de verslavingszorg mogen werken. En ik heb tijdens die periode zoveel mensen mogen helpen. Mensen waar echt geen oplossing meer gevonden werd. Mensen die uitgespuugd waren door de hulpverlening en door alles en iedereen om hen heen. Mensen waar geen oplossing meer voor gevonden werd. Ze waren te hopeloos. Ze waren afgeschreven. Maar weet u, voor God is niemand afgeschreven. Voor iedereen is er hoop. Voor iedereen is er een weg van herstel. We hebben gelezen aan het begin: mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Weet je, als we dit bereid zijn om dit toe te passen in ons leven, dan is het een mooie reis om deze waarheden in ons leven te ontdekken en toe te passen en daarvan uit te gaan leven. Vergeet mijn woorden nooit meer, maar bewaar ze diep in je hart. Waarom? Als je eraan getwijfeld hebt dat je niet waardevol bent, God zegt, je bent zeker waardevol. Je bent zelfs heel belangrijk. Laat dat niet roven door de woorden die we zelf spreken of de woorden die naar ons gesproken worden. Woorden zijn het leven voor wie goede woorden aanvaarden. En verkeerde woorden mogen we buiten ons houden. Ik heb wel eens de vraag gesteld, en misschien gaat u ook lachen, maar ik heb zo vaak de vraag gesteld van: waar zitten je oren? De mensen, als ik die vraag stelde, keken ze me ook vreemd aan van: wat is dit nou voor een zinloze vraag?
Maar wees je nou eens bewust. De oren zitten aan je hoofd. Weet je waarom dat ze aan je hoofd zitten? Daar zitten hersenen tussen. En die hersenen die mogen gaan bepalen of dat je iets tot je hart toelaat of dat je het laat wegwaaien. En van je afwijst. En wees dat nou eens gewoon bewust. In de elke dag van ons leven. Met alles wat op ons afkomt en alles wat ons ziet. Wij hebben de keus van wat we toelaten of afwijzen. Weet je? En als we de goede keuze maken, zullen ze ons sterken en het lichaam voeden als een medicijn. Amen. We gaan met elkaar een vers zingen. Opwekking 518.

Zullen wij danken en voorbeden doen. Dank u, Heer, dat het zo mag zijn in ons leven, dat we mogen ervaren dat u altijd bij ons bent. Voor ons, naast ons, om ons heen. Heer, misschien zijn we het niet altijd zo bewust. Heer, maar dank u wel dat we het mogen weten dat het wel zo is. Heer, we willen u daarvoor danken en eren. U bent de God die ons beschermt voor 1000 gevaren, zoals uw woord zegt. Heer, en als er allerlei dingen dan om ons heen gebeuren, ook dan mogen we belijden en spreken, u bent altijd bij mij. U zorgt voor mij. U geeft mij de rust en de vrede die ik zo nodig heb. Maar ook de troost die ik nodig heb. Heer, als we zo, familie Oerdemans, Heer, waar de moeder overleden is, Heer, dank u dat u de troostende God bent en dat u nabij bent. En dat u ook zo om de familie heen bent. Ook, Heer, ook als er verdriet is van het gemis, Heer, want het is er altijd. Maar dank u wel, u bent een trooster groot van trouw. En dat ook in die periode van de rouw ze uw nabijheid mogen ervaren. Vader, ook Oostenburg, Heer, daar waar operatie van de week plaatsvindt, Heer, dank u wel dat u ook daar nabij bent in het ziekenhuis, Heer, en dat ook voorspoedig mag verlopen. Heer, we mogen ons vertrouwen op u stellen. Ook al is dan de prognose soms zo spannend, Heer, maar dank u wel, u redt uit alle nood. Heer, dank u wel voor ook al die andere noden die er zo zijn in de gemeente. Mensen die langdurig ziek zijn. Heer, dank u wel. U bent hen ook nabij. Altijd weer opnieuw. Als onze roep naar u uitgaat. U zegt, ik zal je antwoorden. Heer, u zegt ook zo zelf dat u geen stenen voor brood geeft. Nee, u geeft dat wat we zo nodig hebben. Heer, dank u wel dat u er ook zo in de gemeente bent om daar ook in te sturen en te leiden voor wat nodig is, van wat u vraagt om te doen. En dank u wel dat u daar ook iedereen in helpt. Heer, we vragen u ook, Heer, om uw zegen over mensen die opgenomen zijn in klinieken, over allerlei plaatsen, Heer, om waar ze geholpen worden. Heer, geef dat ze het van u mogen verwachten en hun roep zich ook naar u mogen richten, Heer, om oplossingen te vinden die soms zo moeilijk zijn. Heer, maar u bent nabij. Altijd weer opnieuw. Heer, we denken zo ook aan al die mensen die gevlucht zijn voor de bosbranden. Heer, we denken u ook zo, Heer, voor al die oorlogen die plaatsvinden, de strijd, al die bombardementen. Heer, als we al die ellende zien, Heer, dan is er eigenlijk maar één roep. Kom, Heer Jezus, kom. We zien uit naar de verlossing van al die problemen die zo hardnekkig in deze wereld zijn, Heer, en waar ook niet allemaal zomaar oplossingen voor zijn. Maar dank u wel, dat ondanks dat alles, ondanks alles wat zo op ons afkomt, u bent nabij. U bent zo nabij. Zo dicht bij ons. Dat als we uw naam aanroepen, Heere, en wij uw naam kennen, dan zullen we vrede vinden en ervaren en perspectief hebben voor dit leven, om te leven zoals u het bedoeld heeft. Heer, ik dank u ervoor. In Jezus' naam. Amen. We hebben een slotzang. Opwekking 687. Heer, leer mij uw wil. Aanvaarden als een kind. Nou, dat is ook het woord van vanmorgen. Aanvaard het gewoon. Niet op basis van ons denken, maar van zoals het woord is.

Na de zegen zal er wat muziek zijn en wordt u verwacht in de ontmoetingsruimte. Ook zal er een collecte zijn bij de uitgang. Verder is het op een tafel in de hal, heb ik boeken liggen die ik meegenomen heb. Om geen gewetenswroeging te hebben, ik heb ze zelf ook allemaal gratis gekregen. Dus u mag ze ook gratis meenemen. Eigenlijk zoveel als u wil. Niet alleen misschien voor uzelf, maar ook voor die ander. Als heerlijk leesvoer in de vakantie. Zo, wees vrij en maak mij los van al die boeken. Laten we ons openstellen en de zegen ontvangen. Als we met God leven en hem oprecht dienen, dan is de Heer voor ons om ons de weg te wijzen. En de Heer is naast ons om ons voor gevaren te behoeden. De Heer is onder ons om ons op te richten als wij vallen. En de Heer is in ons om met zijn vreugde te vervullen. De Heer is over ons om ons te zegenen met zijn zegenende kracht op al onze wegen die we met hem gaan. En op basis van deze belofte zeg ik u, wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Goede zondag verder. Of als u op vakantie gaat, goede vakantie, alsof u op vakantie bent, gezegende tijd.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
5: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week, op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

unbreakable. All the words we say and

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, zussen en broers. U hier aanwezig of luisterend naar de uitzending via de radio of via YouTube. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de Doopsgezinde Gemeente in Oudorp, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Een speciaal welkom voor dominee Kruger, die deze avond mag voorgaan. Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij het brengen van het woord. Selamat malam. A special welcome to the students from Indonesia. We hope you feel welcome and have a nice stay with us. De collecte is bestemd voor de onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk bij de uitgang worden gehouden. U kunt ook gebruik maken van de QR-code die terug te vinden is op de weekbrief. Na de dienst drinken we met elkaar koffie in de ontmoetingsruimte. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. We beginnen deze avonddienst met het zingen van lied 118. Ik verzoek u, als dit mogelijk is, dit staande te doen. Ik wens u een gezegende dienst.

Guten Abend, liebe Menschen. Sorry, wir probieren es wieder. Guten Abend, liebe Menschen. Ja. Good evening. Ja. Ik zeg het altijd weer, ik ben daar heel gevoelig voor als ik al in een gemeente heb gepreekt. En ik zeg goedemorgen of goedenavond, dan kijken ze je zo glazig aan en denk je, oeps, heb ik iets verkeerds gezegd vorige keer? Heb ik iets verkeerds gezegd? Vorige dienst, niks fout? Oké, geweldig. We vinden het super fijn om hier te zijn. We are very, very glad to welcome you in this church, the Church of Jesus Christ. And I'd like to start with a question. These people know it, but I want to ask you, how many churches are there in Oudorp? Hoeveel kerken zijn er in Oudorp? Yes! There's one church in Oudorp. And I'm going to shock some people. How many churches are there in Holland? One church. The Church of Jesus Christ. If you want a church of your own, start your own church. But the church in the world, number one, the Church of Jesus Christ. And we're here together in His name. Kunt u met de projectie altijd zo'n stap voor dat ik het daar kan volgen? De projectie? Yes, okay. Laten wij stil worden. We quiet. We think of Jesus Christ, our Lord. He is here with us. Laten wij stil worden en ons op Hem richten.

Wij zeggen het ook vanavond, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. En daarom genade aan u en aan jou in vrede van God ons Vader door hem Jezus Christus en de krachtvolle werking van zijn Heilige Geest. Amen.

Sorry, ik heb even moeite om de liturgie te volgen. Is hier een liturgie? Annelies. Ik heb gekeken, is het deze? Oh, jeep. Zeg het hardop. Ik heb hem meegenomen. Nee, hartelijk bedankt. Annelies heeft zo ontzettend veel gedaan voor deze mooie dienst. Wij hebben het samen ook voorbereid. Als ik het goed heb, gaan ze nu twee liederen zingen? Straks. Na de preek. Oké. Dan moet ik even kijken voor het groot inleiding. Inleiding op de eredienst. Ik wil graag ons thema van vanavond op bezoek bij een gemeente van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de dood, de koning der koningen. En ik wil je een kort verhaal vertellen hoe dat deze preek tot stand is gekomen. En ik ga het ook straks in Engels doen voor hen. Mijn zoon en ik reden een keer ergens in Barendrecht op de weg. En er stond naast de weg zo'n bordje waarop handgeschreven staat: wil u 3000 euro per maand verdienen? Bel dit nummer. Mijn zoon en ik, we keken naar elkaar en onmiddellijk, wij glimlachten onmiddellijk, dachten wij hetzelfde. En dit is het volgende. Als jij mensen kunnen leren om, zeg, 3000 euro per maand te verdienen, dan is het de bedoeling dat je het zelf ook kunt. En als jij, zeg maar, 3000 per maand verdient, dan ga je niet zo'n domme bordje met handgeschreven langs de weg plaatsen. Dan ga je tenminste behoorlijke reclame maken. En dat heeft me aan het denken gezet. En ik moest denken aan de kerk. En ik heb altijd één vraag. Klopt het? En ik wil jullie dit ook aan onze gasten vertellen. My son and I, we were on the way in our car. And we saw a sign next to the road. There was written, do you want to earn 3,000 euro per month? Phone this number. It was written by hand. And my son and I, we looked at one another and we smiled. Immediately we thought we had the same thought. If you want to teach people, or you can teach people, to earn 3,000 euro per month, then one would expect you also to earn that money. And if you earn that money, then you won't have a stupid sign like that next to the road. You'll have some good signs. And I was thinking about the church. And my question is, what we say we are we that? Zijn wij de kerk van Jezus Christus? En niet alleen de kerk van, en daarom, het thema is niet op bezoek bij een kerk van Jezus Christus. Het thema is op bezoek bij een kerk van Jezus Christus, de getrouwe getuigen. De eerstgeborene uit de dood, de koningen der koningen. Wow! Is dit jullie heren? Oké. And what we're going to do this evening, we don't have a usual sermon of service. We go visit a congregation. And we go see how does this congregation react. How are they? Are they really the Church of Jesus Christ, the truth, the firstborn from the death?
the King of Kings. If it's true what they say, then you would be able to see it in the service. Okay. And I know here in Holland, you must first give everyone the chance to say, yes, we must go there, and then we must, no, another, no, we go there, and no, we go there. So I'm taking the opportunity just to say, let's go visit those doopsgezinde gemeente in Oudorp. They've got a very special service this evening. They've got some very nice friends over. And we're going to visit them. And we're going to ask them some questions. And that's what it is about this evening. Dit was dan die inleiding op die diens. Laten wij zingen aangeduide lied 287 vers 1. Sorry? Oké, nee. U heeft leiding over de zang. Dus u mag het zeggen. Ja. Ja.

prachtig lied. Laten wij bidden, we're going to pray that the Spirit of God will open our hearts and will share his gospel with us. Let's pray. Heere onze God, dank u wel. Heere, wij zijn zo ontzettend bevoorrecht vanavond. Heere, wij zijn zo bang dat dit weer van die mooie, fraaie woorden zijn. Heere, terwijl de diepte en de ernst ontbreekt. Nee, Heere, wij komen met harten vol dankbaarheid, vol blijdschap bij u. Heere, wij danken u voor onze vrienden die bij ons zijn uit Indonesië. Heere, wij willen bidden dat u hen ook in deze dienst bijzonder wilt zegenen. Heer Jezus, wij richten onze ogen op u, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de dood, de koning der koningen. U bent onze koning. Heer, u bent de Heer van deze gemeente. En wij willen alleen maar bidden, de Heilige Geest, inspireer ons om waar te maken wat wij belijden. Heer, in de tijd van oppervlakkigheid, waar wij zo bezig zijn met onzinnige dingen. Oh, Heer, wij hebben het soms zo druk met onze eigen onzin. In plaats van werkelijk bezig te zijn te zoeken naar uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Heer, wij bidden ook voor de kerk in Nederland. Heer, er zijn dingen die ons zoveel pijn doen, zo teleurstellen. Maar er gebeuren ook geweldig mooie dingen. En ik wil bidden dat deze gemeente van Jezus Christus krachtig, vol leven, vol vuur zal zijn. Heere, zegen ons in zijn heilige naam. Amen. Zingen wij dat volgende lied, 287.

Ons skriflesing uit Openbaring. We're going to read from Revelation. I don't know whether you know, but Revelation is the fifth gospel. Did you know that? Matthew, Mark, Luke, John, first four gospels, the life of Jesus on earth. Revelation, fifth gospel. The life, the person of the resurrected Jesus Christ. That is who he really is. Openbaring beskryf ons Jesus zoals hij nu in zijn heerlijkheid is. En hij is onze koning. Het is zijn gemeente. En we lezen in Openbaring, dit staat er ook, ik denk ik heb het al met jullie gedeeld, wij zeggen de Openbaring van Johannes, absolute onzin, dat klopt niet. Het is de Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving, om aan de dienaren van God te laten zien wat binnenkort moet gebeuren. Hij heeft zijn engel deze Openbaring laten meedelen door zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waar Jezus Christus van getuigt. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig wie dit voorleest. En gelukkig zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten der aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons heeft gevormd en ons heeft gemaakt tot priesters voor zijn God. Zijn Vader, aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. En dan schrijft Johannes, ik Johannes, uw broer die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deelt in de standvastige, in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God gesproken had en van Jezus had getuigd. En op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. En ik hoor achter mij een luide stem die klonk als een bazuin. En die tegen mij zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide mij om te zien welke stem er tegen mij sprak. En toen zag ik zeven gouden kandelaren. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. En hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. En in zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard en zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten, maar hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. En ik ben degene die leeft, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Tot zover de lezingen.

Ik ben het niet helemaal zeker, maar na de verkondiging gaan zij eerst zingen of gaan wij zingen? Zij zingen. Ja, you're going to sing after the sermon. We're looking forward to that. Oké, u weet, opzet. Wij gaan niet vanavond de gewone dienst houden. Wij gaan op bezoek bij de kerk van Jezus Christus. De getrouwe getuigen. De eerstgeborene uit de dood. De heerser over de koningen der aarde. Wauw. Dat belooft veel. Het is al zo 6:15. Bijna 6:30. Dus, we gaan op weg. En dan komen wij daar op de dorpstiende bij deze gemeente. Doopsgezinde gemeente Oudorp. En weet je, tot ons stomme verbazing, de kerk zit bomvol. En we kijken verbaasd. Hoe kan dat? En we lopen naar deze mensen. Ze zijn nog een beetje bezig. Een beetje koffie drinken. Rustig voordat de dienst begint. En wij vragen hen nou. Joh, hoe kan dat? In deze tijd een volle kerk. We zeggen ja. Maar in de kerk ontmoeten wij Jezus. Wij hebben er behoefte aan. Naar de kerk te gaan. Ja, maar kijk, na COVID is het niet zo dat de meeste van jullie leden zitten gewoon lekker thuis en kijk op een scherm naar de dienst. Nee, ben je gek? COVID is al lang voorbij. En onze mensen weten het. Ze komen naar de kerk. Want wij willen elkaar ontmoeten. En wij weten, Jezus is in de kerk. En Jezus is de trouwste kerkganger ter wereld. En we gaan om hem te ontmoeten. Oké. En dan komt er iemand en zegt van, joh, jij hebt kerkgang nodig om te overleven in deze wereld. Zo beginnen wij de week. Wij willen versterkt worden. Wij hebben een leuze, too busy not to go to church. Hoe drukker ik het heb in de week, hoe meer ik naar de kerk ga. Maar daar word ik opgeladen, daar krijg ik kracht om de week aan te kunnen. En de Bijbel zegt in het Oude Testament, mijn volk gaat ten gronde vanwege een gebrek aan kennis. Natuurlijk willen wij niet ten gronde gaan. Wij willen onderricht worden. En daarom hebben wij ook Bijbelstudies in de week. Maar het gebeurt ook in de kerk. Wij willen luisteren. Wij willen tenminste weten wat de Bijbel zegt. Wij willen horen wat de Geest door de gemeente zegt. En daarom zijn wij hier. Kerkgang is voor ons het hartklop van ons gemeente zijn. Oké, en dan zeggen wij, joh, en wij zien ook veel kinderen. Ja, natuurlijk. Wij sturen niet onze kinderen naar de kerk. Wij brengen onze kinderen naar de kerk. En daar komt zo'n meneer. En ik denk hij zit waarschijnlijk in het onderwijs. En is een beetje fel en teens. Hij zegt, wij moeten er toch niet aan denken. Dat onze kinderen in deze losgeslagen tijd. Tijd van Facebook en TikTok. En al die absolute onzin die over zich heen komen. We moeten er niet aan denken dat ze opgroeien zonder dat ze Jezus Christus kennen. Onze kinderen hebben het nodig. Deze jungle waarin wij ons bevinden. En daarom zijn wij een kindvriendelijke gemeente. Want Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. En dan zeggen ze ook, weet jij, Jezus is de koning der koningen. En als hier vanavond koning Willem-Alexander zou zijn op bezoek, oh, dan zou andere kerken vol zitten. Stonden ze nog buiten op het trottoir, want de koning is daar. Nee hoor, ons koning is hier. Wij komen voor onze koning.
Wauw, geweldig. Zo ziet een kerk van Jezus Christus, de levende opgestane, zo ziet het eruit. En dan vragen we, ja, nou hoe gaat het met de prediking? Wij komen om het woord van God te horen. We hebben niet tijd voor vrijzinnigheid in de kerk. En een meneer kom en hij zegt zo heel vertrouwelijk, weet jij, snelste manier om een kerk leeg te krijgen, vrijzinnige prediking. De mensen komen niet naar de kerk om mooie verhalen te horen. Wij horen genoeg verhalen. Wij komen naar de kerk om het evangelie van Jezus Christus te horen. Daarom, het zou je verbazen, maar wij zijn een evangelische kerk. Het gaat ons om het evangelie. Niet om de verhaaltjes van mensen. Wij zijn open voor de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons onderrichten. En dit bouw ons op. In onze geestelijke leven. En nou willen wij, beginnen wij een beetje vrijmoedig te raken. Ja, die mensen zijn vriendelijk. Die mensen van Oudorp. Heel vriendelijke mensen. Dus, hoe zit het met de kerkraad? Want wij weten, dat is een beetje een probleem in kerkelijk Nederland. Ja, kerkraad. Ons kerkraad zit vol. We hebben genoeg kerkraadsleden. Nou, hoe komt dat? Kijk, Jezus zegt in Openbaring. Openbaring zegt tegen ons. Jezus heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Wat doet de priester? Een priester dien. Wij zijn gemaakt om te dienen. Als hij mij roept, dan zeg ik ja, Heer. Ik wil u graag dienen. Niet van, hoe ik heb zo druk. Nee, dat is onzin. Als hij mij roept, dan wil ik het. Ik ben een priester voor hem. Het is mij een voorrecht om in zijn dienst te staan. Voorrecht om in zijn dienst te staan.

zijn priesters van hem. En nou hebben wij natuurlijk al heel veel vrijmoedigheid. Dan gaan wij heel gevoelige zaken aanraken. En de financiën? Hoe zit het met de financiën? Schrijf jullie rode cijfers? Ben je gek? Hoe kan de gemeente van Jezus Christus rode cijfers schrijven? Natuurlijk niet. Hij heeft ons onvoorstelbaar gezegend. Wij zijn van de rijkste 5% van de wereld. Natuurlijk wil ik mijn financiën, mijn inkomen delen en afstaan ook voor het koninkrijkswerk. Trouwens, dat is nummer 1. Ik geef eerst aan de kerk en dan kom ik aan mijn eigen behoeften toe. En weet je wat is het geheim? Hoe meer ik geef, hoe meer zegen God mij. Maar wij geven niet om gezegend te worden. Wij geven omdat wij zo gezegend zijn. Dus vrienden, over financiën hoef je je niet druk te maken. Jezus heeft gezegd, geef en jou zal gegeven worden. Wij zijn niet zinnig. Wij geven met de overlopende maat. Want Paulus zegt, wie karig zaait, zal karig maaien. Wij zijn toch niet gek? Wij kennen van een boerengemeenschap. Gaan ruim zaaien en gaan ook ruim maaien. En weet u, dan ontdekken wij wat kerk zijn werkelijk is. En wij ontdekken een gemeente die niet alleen met de lippen zeggen dat Jezus is de koning der koningen. Nee, hij is werkelijk de koning. Hij staat werkelijk op nummer 1. En dan raken wij nog meer vermoedigd. Wij willen ze ook een complimentje maken. Jo, wat zijn jullie toch hartelijk en warm. Ja, natuurlijk. Wij zijn volgelingen van Jezus. Jezus heeft ons geleerd ons vijanden lief te hebben. En nou weten wij, in sommige gemeenten hebben ze moeite om hun vrienden lief te hebben. Maar nee, we houden van elkaar. Jullie maken geen ruzie? Ja, ben je gek? Als gemeente ga je toch niet ruzie maken? Als gemeente praat je dingen uit. Je hebt ruimte voor elkaar, maar je hoeft niet met elkaar eens te zijn. Al verschillen wij van elkaar, dan bidden wij de Heilige Geest om ons te leiden. Wij hebben nog nooit ruzie gehad. En roddelen? Nee, tuurlijk niet. Ben je gek? Ik ga toch niet roddelen over mijn broer en mijn zus? Wij willen leven zoals Jezus ons heeft geleerd. Ja, jullie zien er ook nogal relaxed en zorgvrij uit. Natuurlijk. Tuurlijk zijn wij zorgvrij. Wat zegt Paulus in Filippenzen? Wees in geen ding bezorgd. Wij weten wat geen ding betreft. Natuurlijk hebben wij redenen soms om bezorgd te zijn. Maar wij maken ons geen zorgen. Wij brengen het. Wees in geen ding bezorgd. Laat al uw noden bij God bekend worden in gebed. En wees dankbaar. Dus als ik een reden zie tot zorg, dan ga ik op mijn knieën. En dan breng ik het bij de Heer. En dan sta ik op met een dankbaar hart. Wow, maar werkt het? Natuurlijk. Probeer het zelf. Je zal het merken in het werk. Jezus zorgt voor ons. Hij is ons goede herder. Herder zorgt voor zijn schapen. Oké, nu begrijpen wij het. En weet je, het is zo geweldig om bij zo'n gemeente te komen die niet alleen maar vertellen hoe geweldig Jezus is, maar die hem eer als de machtige opgestane Heer, koning der koningen. En tijd, hebben jullie tijd voor de kerk? Hebben jullie tijd voor bijbelstudies, gebedsbijeenkomst? Natuurlijk! Geen tijd, geen prioriteit. Dat hebben wij al lang geleerd. Geen tijd,
geen

prioriteit. Jesus is ons prioriteit. Soek eers het koninkryk van God. En weet jy, we houden tyd over. As iemand onder ons sê, ek heb geen tyd, dan schrikken wij. Ho, die is dood. Iedere levende mens heeft 24 uur. Wist jy dat? We hebben allemaal 24 uur op een dag. Nou, slaap 8 uur is oké. Heb je 16 over. Wat zijn jou prioriteiten? Natuurlijk, God heeft altijd tijd voor mij. Natuurlijk hebben wij tijd voor God. Weet u? Wij verlaten deze gemeente met een diep dankbaar gevoel. Want wij hebben weer hoop voor de kerk. Hoop voor de toekomst. Deze mensen zijn gemeente waarachtig. Achtig werkelijk gemeente van Jezus Christus, de opgestane, de verheerlijkte koning. En terwijl wij onderweg teruglopen, wil ik jou toch iets met jou delen, gewoon heel uit mijn hart. Ik ben nog steeds bezig om er overheen te komen. Ik voel, geestelijk heb ik echt het als traumatisch ervaren. Ik heb een tijd lang gewerkt in een gemeente. En weet u, ik deel het met je uit mijn hart. Niet om te roddelen. Omdat wij kunnen lering trekken daaruit. Ik ging werken bij deze gemeente. Fantastisch. Ik heb heel fijne tijd. Mooie gesprekken. Prachtige mensen en zo. Maar deze mensen hadden geen tijd voor God. Dat kon ik duidelijk. En ook niet voor de kerk. Oh, ze hebben het zo druk. Oh, ze hebben het zo druk. Je kijkt met grote ogen. Zo druk als deze mensen het hadden. Maar er is iets gebeurd. Het eerste gesprek wat ik had met een mevrouw die nogal veel invloed op de gemeente had. Zei tegen mij, Loei, hier preken wij niet over geld. Oké. En weet je, zij hoefde mij niks te zeggen over hun financiën. Ik kon haar toen al zeggen, jullie financiën zijn beroerd. Ik weet het van tevoren. Want als jullie niet toelaten dat de bevrijdende kracht van het evangelie en van het woord van God over jullie financiën worden uitgesproken, dan gaat het niet goed. 3 maanden geleden kreeg ik een brief. Er waren zoveel dingen wat ik dacht van dit gaat niet goed, dit klopt niet. Het gaat hier om ego's, niet om Jezus. Het heeft mij pijn gedaan. Ik weet nog, de laatste maand of twee had ik voortdurend bijna fysieke pijn. 3 maanden geleden kreeg ik een brief. Ze stoppen ermee. En geld is op. Toen moest ik weer denken aan die opmerking van die mevrouw. Weet die gemeente van Jezus Christus. Ik wil tegen jou vanavond zeggen. Wees zuinig op de gemeente. Niet op jouw gemeente. Jij hebt niet de gemeente. Ik heb ook geen gemeente. Wees zuinig op de gemeente van Jezus Christus hier op de dorpstiende. Want dit is zijn bruid. Jezus is smoorverliefd op deze gemeente. Behandel deze gemeente met respect. En check het voortdurend of geregeld. Hebben wij nog de financiën? Weet u, ik zou mij doodschamen. Als de gemeente waartoe ik behoort rode cijfers schrijf. Dat klopt niet. Financiële problemen zijn nooit financieel van aard. Financiële problemen zijn geestelijk van aard. Zijn mensen die nog nooit hebben geleerd. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Daarom zijn ze krampachtig. Daarom kunnen ze niet delen. Mag ik je weer zeggen? Wees zuinig. Op de kerk van Jezus Christus. Jullie hebben nog heel veel. Om dankbaar voor te zijn. Je kent het verhaal.
van Jakob en Esau. Esau had overvloed. Hy had eersgeboortereg. Hy kon die eerste kies in. Hy kreeg die meeste. En hy ging het verkopen voor een domme bord linsensoep en brood. En ek moet je eerlijk zeggen, ek kyk soms naar de kerkelijk Nederland en dan vraag ik myself af, zijn wij niet bezig om ons eerstgebore recht te verkopen voor het domme bord linsensoep? Begin met trots, liefde voor de gemeente, want jij kent de Heer van de gemeente. Begin met enthousiasme voor de gemeente. Begin met toewijding, ook de kinderen, de jeugd. Wij hebben goud om onze jeugd te bieden. Maar dan moeten ze ook welkom, en ik weet, hier wordt veel gedaan voor de jeugd. Stuur jouw kinderen niet naar de kerk, breng ze naar de kerk. Ik wil jullie vanuit mijn hart, en ik wil ook jullie, our friends from Indonesia, I pray that you really may be the church, the one church of Jesus Christ, the resurrected Christ at the right hand of God, our Father and Creator. May God bless you. Mag de Heere God ook deze gemeente rijk en overvloedig zegenen, omdat hun harten op Hem gericht zijn. Amen.

Mogelijk heeft u gezien dat voor de verkondiging de glimpses of God nog niet zijn gedeeld. Wat niet op de liturgie stond en bedacht was voor na de preek, is liederen door onze gasten uit Indonesië. Is het een goed voorstel om één lied te zingen, daarna de glimpses of God te delen met elkaar en daarna het volgende lied? Ik kijk naar de groep. Oh yes, sorry. And who is taking care of translating the glimpses of God? All right.

Ontvang sy zegen, gaan sy vrede, sy blijdschap. Aan het eind van de zegen zal ik zeggen, in de gemeente van Jezus Christus zeg, amen. Dan eigen wij ons het toe. May God bless you. May he be with you. May his grace and his lovely face shine upon you. May his spirit inspire you. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, ons Vader en ons Schepper. En de liefdevolle nabijheid van zijn Heilige Geest is en blijft met je. En de gemeente van Jezus Christus zegt: Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 21:30 en 21:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. En hartelijk welkom hier bij Omroep Archipel. Fijn dat u ingeschakeld bent op deze zender. De komende 2 uur kunt u gaan luisteren naar de uitzending van ons programma Stromen van Zegen. Een uitzending die voor u gemaakt wordt en we hopen dat u geniet van deze mooie liederen en psalmen of hierdoor bemoedigd mag worden. Mijn naam is Willem Verhagen en met veel genoegen mocht ik vanavond dit programma voor u samenstellen.

huis van mijn vader zijn heel veel woningen. En ik ga daarheen om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug om jullie mee te nemen. Dan mag je ook zijn waar ik ben.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

aan het einde gekomen van deze uitzending van ons programma Stromen van Zegen wil ik u bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft van de liederen die ik deze avond voor u heb mogen samenstellen en dat u uitkijkt naar volgende week zondagavond wanneer er weer een nieuwe uitzending voor u wordt gemaakt. Elke maandagavond zijn we er ook. We beginnen dan om 6 uur met psalmen en gezangen door onszelf ingevuld en dan van 7 tot 9 uur met een live uitzending vanuit de studio waar u verzoekliederen kunt indienen voor uzelf of ter bemoediging van anderen. Luistert u dan ook? Mijn naam is Willem Verhagen en ik wens u nog een goede zondagavond en voor straks welterusten.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren." De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Bala, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer...

0: Een vraag uit het feit.
1: En het laatste sportnieuws.
2: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flaké.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
3: Omroep Archipel.
4: Oh boy.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachte. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel